Over the world, ja, yeah, rocking all over the world. Al dus de heren status quo natuurlijk. Inderdaad, via het internet kun je overal en op elke plek en op elk tijdstip naar dit programma luisteren. Dat is dan weer een voordeel. Vroeger had je een zender, die kwam tot een bepaalde afstand en dan had je het gehad. Toen zei je de korte golf had, of de middel, niet de middelgolf, maar de lange golf. Hoewel de korte golf, de middelgolf ook ver kwam. Maar vooral de lange en de korte golf, die konden veel verder komen. En er is de super golf via het internet, zeg ik dan altijd. Hartelijk welkom, we zijn er weer en we hebben ze weer.

dit programma, maar dat weet u ongetwijfeld wel, de lach van de dag. De dubbel draai, de tune van toen en het nieuws van toen. En als ik het zo bekijk, ik ga het u nou natuurlijk even niet vertellen, hè? De spanning een beetje opbouwen. Maar er zit er wel een aardige tussen. Waar zit er een aardige tussen? Dat is ook weer een hele goede vraag natuurlijk. 1977. Amber heet ze. Just a bit attention. Guess you

Belmavast. Oh nee, dat is het niet, hè? Belfast. Het is Belfast. Uiteraard de plaats. Belfast. Er zijn ongetwijfeld wel grapjes over gemaakt, volgens mij, hoor. Belfast. Boney M. Het grote schandaal toen in de tijd. Ja, wilde echt de real Boney M dus in dit geval opstaan. Hè? Dat was helemaal door hen zelf gezongen, maar ja. Het is niet anders. Hé, zullen we deze niet doen of wel doen? Nou, hij draait nu al. We kunnen er niet onderuit. Joe Borden, baby, you're the one. Baby.

0: Champagne. En Valentino. Je kent ze wel van Omi Oma, Goodbye was een zeer groot hit. Maar deze mogen we zeker ook niet vergeten. In Rotterdam is een monument onthuld als eerbetoon aan de gastarbeiders die in de jaren 60 naar Nederland kwamen. Het standbeeld is een initiatief van de verschillende Rotterdamse organisaties. De wens was om het aandeel van de gastarbeiders in de wederopbouw van de Maasstad te verbeelden. Het gaat om gastarbeiders die sinds de jaren 60 uit Spanje, Turkije, voormalig Joegoslavië, Portugal, Marokko, Griekenland en Italië zijn gekomen. Het doel van de initiatiefnemers is om de kinderen en kleinkinderen van gastarbeiders duidelijk te maken dat ze zich hier geen gast moeten voelen, maar dat ze deel uitmaken van de Nederlandse samenleving met alle rechten en plichten die daarbij horen.
1: Rotterdam, zo goed als in tal van andere plaatsen in ons land, werden voor gastarbeiders tehuizen ingericht, waar ze hun vrije tijd in een eigen sfeer kunnen doorbrengen. Maar de comité's die zich het lot van de buitenlandse werknemers hebben aangetrokken, beseffen dat Spanjaarden, Turken, Marokkanen en anderen daarmee toch in een isolement blijven leven. Om daar enigszins uit te komen, om deel te kunnen hebben aan het Nederlandse leven, is kennis van de Nederlandse taal een allereerste vereiste. In Rotterdam stellen vrijwilligers hun vrije zondagmiddagen voor de taallessen beschikbaar.
2: Ik woon in Nederland.
3: Goed. In welke stad?
2: In Rotterdam.
1: Gebruikmakend van een eenvoudig boekje brengen huisvrouwen, boekhouders, secretaressen en studenten de gastarbeiders, die soms nog analfabeet zijn, de eerste beginselen van onze taal bij. Daardoor wordt de samenwerking met Nederlandse collega's op het werk bevorderd. En bovendien wordt de veiligheid gediend. Dit is de Spanjaard Juan Manero, laderlosser in de Rotterdamse haven. Maar Nederland is verdraaid moeilijk.
3: Wat doe je met een sleutel?
2: Met sleutel? Ik doe mijn kamer sleutel.
3: Nee, niet sleutel. Met een sleutel? Met een sleutel doe je...
2: Op het sloot.
1: Kaan Ahmed Mokhtari werkt al 2,5 jaar in ons land als soldeerder spuiter op een radiatorenfabriek.
4: De Westertoren, de Zuidertoren en de Ouderkerkstoren hangen uit het lood. Maar gevaar dreigt er niet omdat de afwijkingen niet groter worden.
5: Dag meneer. Zeg het. Geen sinaasappel.
1: Zo krijgen de gastarbeiders deel aan onze samenleving en wordt hun isolement doorbroken.
5: Wat kost dat? 1,50. Ja?
6: Duur,
5: hoor. Nou ja, voor ons is het
6: oké. Hi! Mannetje van de radio.

bekend door in Nederland althans als de Tros Nachtwacht toen. Maar hij werd voornamelijk gebruikt bij Radio London toen de tijd. Ik meen Cute Scoos, maar hou me daar niet aan vast. Want ik weet niet echt alles over zeezenders van het verleden. Ja, dat ik er toevallig gewerkt heb. Ja, dat was ook weer toeval de wijsheid geweest. Laten we het daar maar ophouden. En wilt u me aanvragen, u weet wat u kunt doen. Gewoon even een mail naar me sturen. En dan draaien we hem, de tune van toen voor u.

on the Spanish Stroll. Carrière is niet helemaal uit de verf gekomen, maar eigenlijk ook weer wel. Want een hit wil niet bepalen dat je een carrière hebt. Een hit wordt bepaald dat je dat wel wil hebben, dat je bekendheid krijgt. Maar eigenlijk moet je het van je optredens hebben. Aan de plaatjes verdient een artiest niet. Daar kan hij niet van leven, dat verdient alleen maar de uitvoerende, of in dit geval de rechthebbende over. En de platenmaatschappij. Dus, Gladys Knight and the Pips. At home is where the heart is.

Miko en de Star Wars Title Team die was sneller afgelopen dan ik had gedacht. Ik was even met een mailtje bezig. En dat moet ik eigenlijk niet doen, dat weet ik. Maar zo heel af en toe moet je wel eens een mailtje lezen. Kijken of daar wat in staat wat van belang is voor dit programma natuurlijk. Ja, maar goed, ik was er nog net op tijd bij. U had het eigenlijk niet in de gaten. Ik had er ook helemaal geen aandacht aan moeten besteden. Maar ik deed het toch weer. Ja, ik bedoel dat ik het vertel. Want dan weet u dat ik... Oké, nou goed. Mistral. En hier is Jamie.

Jean-Claude Oki, Solé, Solé, ja, Solé. Ja, ze zijn van die platen waar je bij jezelf denkt van, oh ja, dat weet ik me nog wel te herinneren. En dat geldt eigenlijk ook voor deze dame, Patricia Pai, en Living Without You.

Volgens mij is dit gemaakt meer van, oh, dat klinkt wel lekker, daar gaan we wat mee doen en dat gaan we gewoon opnemen. En het werd ook nog eens een keer een hit. Wat wil je nog meer? Ik hoef je uiteraard niet te vertellen wie dit waren. Hè? De heren Queen en We Will Rock You. Wij rocken door tijdens dit programma. Met Smokey en de Needles and Pins.

Robert O'Sullivan. Vele hits gehad, maar kent u deze nog van deze man? Why, oh why, oh why, oh why, oh why. Zometeen de lach van de dag. En al zeg ik het zelf, een prachtige dubbeldraai. En wat voor een. Oh, dat kennen we wel. Maar eerst gaan we even een tripje maken naar Amsterdam. Tezamen met Pussycat. En over 20 minuten is het dan zover. 20 minuten, ja. Ik zeg het even voor de duidelijkheid. Dat u niet denkt dat het hierna komt. Maar dan bent u gewaarschuwd, mensen. En dat niet telt.

Robinson Band. Met 2, 4, 6, Motorway. Ja, daar moet je altijd uitkijken, hè. En die andere let alweer niet op. U kent dat gevoel wel, dat deed u bij jezelf. Wie let er nou op? Let er nou ik niet op of die ander? Ja, dat is een hele nadenken dan. Maar dan weet u dat voor de komende week weer. Rafaela Cara. En avoir, labor, camisa.

Linoleum, 1941 gebeurde het allemaal. En ze bezongen het nummer 7. En hier gebeurt het ook allemaal. We gaan op naar de lach van de dag. En natuurlijk niet te vergeten, de dubbeldraai. Maar eerst Leo Sayer. En Thunder in My Heart.

Een heerlijke stem, hè? Heeft hij prachtig lach. Van de dag. Het komt op een gegeven moment helemaal uit zijn tenen. Een man en een vrouw zitten in een auto. De man rijdt veel te hard. Komt er een politieman aan en laat ze stoppen aan de kant. Meneer, u rijdt veel te hard. Man, ach, dat was alleen vandaag. Ik had even haast. En de vrouw, ach ja, je weet toch dat je altijd te hard rijdt, schat? En de politie, en heeft u ook uw lichten niet aan? Man, ja, het is nog lang niet donker. Het is alleen een klein beetje schemerig. En de vrouw, schat, licht of donker, je hebt de lichten nooit aan. En de politie, en u hebt uw gordels ook al niet om. En de man, ja, maar u had me stil laten staan, dus ik had de gordels alvast afgedaan. Vrouw, ach schat, je hebt je gordels nooit aan. En de man, houd toch eens je mond. Hè? Nu krijgen we allemaal boetes. En de politie, mevrouw, praat uw man altijd zo tegen u? Nee hoor, alleen als hij dronken is.

kunst is om het, een cover tot zo een stukje werk te maken dat je denkt dat het origineel is. Led Zeppelin bijvoorbeeld met, hoe heet dat nummer nou? Stairway to Heaven. Het nummer is van een Paul Anka, zo oud is dat nummer. Draaien we nog een keer in de dubbeldraai. En dit was de Proud Mary van Creedence Clearwater Revival. En inderdaad van Ike en Tina Turner. Want iedereen dacht altijd dat Ike en Tina Turner het origineel zong. Terwijl de heren van de Creedence jaren eerder dit tot een hit maakten. It's

John Lennon en de Mind Games. Als je denkt dat bepaalde artiesten denken van, oh ja, van die hele grote hit, maar ik heb er hierin gevonden, is wel een hit geweest, maar niet zo'n grote. Malcolm McNeil. And Do You Wanna Do It?

de Osmonds. Ja, Donny Osmond. En er was er nog eentje uit die stal. Mary Osmond. Ze dachten, ja, zij moeten ook een paar hitjes kunnen scoren. En dat is uiteindelijk gelukt. En dat was met deze, de Paper Roses. En als we het toch over de Osmonds hebben, Little Jimmy Osmond vergat ik ook. En de Osmonds zelfs natuurlijk. Jan. Hey! One way ticket.

Susie Quattro. En die kennen we nog wel, de dame met het leren pakje. En de Dyntone Demon, dat was een opname uit 1974. Dat je bij jezelf denkt, nou kan me er totaal niets meer van herinneren. Is ook helemaal niet zo erg. Tijdens het programma, dit programma dus in dit geval, dat moet ik even duidelijk zeggen. Dan komen die herinneringen weer boven dat je denkt van, oh ja, daar staat me nog wel iets van bij. Dat is best wel een aardige dame om te zien. Ik heb pas nog op de BBC gezien. Nou, ze ziet er nog steeds strak uit in pak. Laten we het daar maar even op houden. Zit erop voor vandaag. Wij sluiten de tent, zal ik maar zeggen, als het ware. En ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

En wij vervolgen ons weg naar de nummer 1 van 8 oktober 1977. Maar eerst even een overzicht. Op 40 vanaf 28 afkomstig The Brotherhood of Men met Angelo. Little River Band, Help It's On Its Way van 36 naar 39. Nieuw op 38, Donna Summer en I Remember Yesterday. 37 in de tweede week van 49 afkomstig Rita Gullett en We're All Alone. In de tweede week ook van 46 naar 36 Kelly Marie en Run To Me. Maureen Kelly, Honey Honey. Hoorden we niet voorbij komen, maar zij ging van 27 naar 35. En dan nu. Er staat geen aantal weken bij, maar dat ontbreekt wel eens in die hitlijsten, want ze werden niet echt bewaard, maar ik heb alles bij elkaar gesprokkeld. Vinden we wel in ieder geval van 26 afkomstig naar 34 gegaan. Love and Kisses en I Found Love.

0: De sfeer van de zeezenders. De hits die je altijd bijblijven. Dit is de Miamigo Top 50 van 1977.
1: Hey Jim!

Cocaine Dillinger van 24 naar nummer 33. Cocaine running around my brain. En Cocaine in my brain. We starten de motor. Uiteraard weer voor een stipnotering. In de tweede week. Van 41 naar nummer 32. David Soul en de Silver Lady.

0: eindelijk. De hits uit je jeugd. Ze zijn terug. Ze zijn terug. Ze zijn terug.
1: Voor al uw auto-onderdelen en toebehoren Autoshop BV. Noord-Hollands grootste autospeciaalzaak met meer dan 3000 artikelen in Alkmaar en Den Helder. Autoshop Service Center, de enige complete autospeciaalzaak waar dagelijks vakbekwame automonteurs gereed staan. Ook doorsmeren en olieverversen klaar terwijl u wacht. Ongesurfd winkelen in ruim 1500 vierkante meter ruimte. Alles, maar dan ook alles voor uw auto, met kortingen tot 40% door specialisatie. Autoshop BV te Alkmaar, Stationsweg 39, telefoon 072 12 17 54 en Nieuwsloot 1, telefoon 12 94 67. Filiaal Den Helder, Binnenhaven 57, ook met eigen servicecenter, telefoon 022 30 20 4 77.

Zuid-Afrika, zo moet je Duits spreken, hè. Spreken ze Nederlands met een Engels accent of Engels met een Nederlands accent. En ze schrijven soms zoals je het eigenlijk zegt in het Nederlands. Hè. En dit is zo'n typisch voorbeeld uit die periode 1977, want dat is het jaar waar we het over hebben. 8 oktober 1977, 4 stipnoteringen en 6 nieuwe binnenkomers in de Miami Go Top 50. Tembi, take me back to the old Transvaal. Als ik het een beetje goed kan uitspreken. En in Zuid-Afrika kunnen ze dat natuurlijk beter. De luisteren ze ook, dat weet ik. Dus dat is een aardig om te weten natuurlijk. Van 23 naar nummer 31. We vinden Sandy Kane met All That, Dear All That. Van 22 naar 30. En op 29, van 19 afkomstig, Frankie Miller. En de Love Letters.

niet de gewone versie. Ik probeer toch zoals het plaatje gepakt is te draaien. Dat weet u ongetwijfeld wel in mijn reguliere programma's. En ook in deze Miami Go Top 50. Another Star van Stevie Wonder. Van 32 naar 28. Het aantal weken staat er helaas niet.

je kan er niks aan doen. En de times vinden wij van 31 naar 27 gaan met The Man Overboard. En dit vinden we op 26. Van 33 afkomstig, Elvis Presley. En hier is The Wooden Heart. And you

waren ze een ritje naar Noord-Hollands grootste caravanshow. Fenroy Caravans te Krommenie. Want wie bij ons niet slaagt, kan het zoeken wel staken. Eigen import van de grootste merken. Meer dan 100 modellen sta- en tour caravans. Billijke prijzen, ook tweedehands en verhuur. Twijfel niet langer, kom naar ons en u zult het zelf zien. Financiering tot 60 maanden mogelijk. Fenroy Caravans. Krommenie, Visserspad, Industrieterrein. Telefoon 075 28 33 11.

Floaters. Met toen in de tijd een cover opgemaakt met de Bloaters, het Bloat On. Van 34 naar nummer 25. Zometeen een overzicht. Maar tot die tijd hoor je eerst I'll Be Your Woman van Pussycat van 25 naar 24.

0: Pussycat. Ja, na Mississippi kwam er nog veel meer, zoals deze uiteraard. Oh, wat een tragiek toch. En we gaan dan even een overzicht geven, zoals ik al zei. Love and Kisses, I found love, now that I found you. Dat kan gebeuren natuurlijk van 26 naar 34. Van 24 naar 33, Dillinger, Cocaine in My Brain. En David Soul, Silver Lady, in de tweede week van 41 naar 32. Tembi, Take Me Back to the Old Transvaal, van 23 naar 31. Sandy Kane, Dear Old Dad, van 22 naar 30. Van 19 naar 29, Frankie Miller, Love Letters en Stevie Wonder en Met Another Star, van 32 naar nummer 28. Er is een Man Overboard van de Times, hoorden we helaas niet voorbij komen, van 31 naar nummer 27. Elvis Presley, Wooden Heart, Moose I Den, van 33 naar 26. De Floaters, met Float On, van 34 naar 25. En net hoorden we Pussycat, I'll Be Your Woman, van 25 naar 24. En dan Barry Biggs, Three Ring Circus, van 23 naar 23, oftewel stationair en een voormalige...
1: Mi amigos lieveling.

0: De sfeer zoals toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
2: Via internet.
3: Duo Domino is er eindelijk weer met 14 van uw lievelingsmelodieën. Het Smurfenlied en een opname van Wiltura. Weet je nog wel die avond in de regen van Cindy? Op deze nieuwste LP van Duo Domino, ook het onvergetelijke nummer van Rob de Nijs, Het werd zomer. Duo Domino brengt ook een melodie van Corrie. Verder ook nog de Foxy Foxtrot, Leo, Tante Julia, Margrietje en ik geef je een roosje, mijn roosje. Haal ze vandaag nog voor slechts 199.

bekendste zanger van Chicago kwam tragisch om het leven toen hij een pistool wilde proberen. Hij zegt van, ik ga mezelf doodschieten. Helaas was het pistool geladen. Maar daarna is Chicago gewoon verder gegaan natuurlijk. Van de 30ste naar de 22ste plaats. Baby, what a big surprise. Nou, dat was natuurlijk geen prettig surprise toen dat geweer tegen zijn hoofd ging en de kogel er doorheen kwam. 21 van 11, Windjammer en The Harbor Lights.

Fleetwood Mac, Dreams, in de tweede week van 37 naar 18, een stipnotering. We hebben nog een uur te gaan en in dat uur hoort u 17 opnames. Jawel, 17 stuks. Zullen we dat redden? De tijd zal het leren. En wij vinden op nummer 17 een dame die we al eerder tegenkwamen vandaag. In haar zevende week. Donna Summer en I'll Feel Love.